0: uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon, met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in Centraal-Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

de mond. Ik was een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio. De stem van je...

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar. Hij zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
2: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP. Joey DeFrancesco, Scott Hamilton, Warren Vacher en vele anderen. Sweet Georgia Brown, en jazznummer uitgevoerd door echt honderden jazzartiesten. Ik heb één uitvoering gevonden uit 1947, gespeeld in rap tempo door een swingband onder leiding van cornetist-trompetist Rex Stewart. Deze uitvoering is afkomstig van een Italiaans LP en is nummer 47 uit een serie van 100. Genoeg gezegd, hier is een live, beetje luidruchtig, maar dat geeft niks. Een live versie van Sweet Georgia Brown.

Ja, ja, dat noemden ze in 1947 hot jazz. En ik begrijp volledig waarom het zo heette. Een lekker pianostuk nu met de titel, en ik weet niet wat het betekent, S-O-T-B. En het wordt gespeeld door de Nederlands pianist Rob van Bavel, samen met de trio, met lekker baswerk van Udo Pannekeet. Hier komt van Bavels eigen S-O-T-P.

De New Orleans Syncopators, een puik Nederlands formatie, brengt een mooi New Orleans stuk. De studio binnen, hier zijn zij met Just a Closer Walk with Thee. New Orleans klanken in ons wekelijkse blik.

Wij blijven in de buurt van New Orleans met een bluesnummer. En het woord stop en wordt gebracht door Lonnie Mack. En daarna, om in de blues te blijven, de enige echte St. Louis blues, gespeeld door Mr. Louis Armstrong himself. Maar we gaan eerst luisteren naar Lonnie Mack met stop.

Ja, dat laatste bekken, dat is heerlijk. Met een opname van Louis Armstrong met St. Louis Blues. Een nummer bekendgemaakt door onder andere Ray Charles met de titel Georgia on My Mind, maar deze keer gespeeld in een uptempo door een geweldige gitaartrio, de Rosenberg Trio. Leuk hoe dit nummer een totaal andere jasje krijgt. Georgia on My Mind.

Dat was de Rosenberg Trio. En ze zijn natuurlijk zeer beïnvloed door die beroemde zigeunergitarist Django Reinhardt. Zij spelen echt precies in zijn stijl. Heel mooi. De opvolger van Hammond-orgelgigant Jimmy Smith is een Amerikaan en die heet Joey DeFrancesco. En om zijn talenten te illustreren speelt hij hier. Mooi nummer, een beetje funky tempo, met een beetje Latin er tegenaan gegooid. En het heet Never Can Say Goodbye.

En dat was Joey DeFrancesco. Een mooi basintro van Phil Flanagan en daarna de cornet van Warren Vacher. Na zijn solo is tenor saxman Scott Hamilton aan de beurt. Samen swingen zij door Cole Porter's I Love You. Lekker swing jazz zonder fratsen.

En dat is de soort jazz dat ik heel prettig vind. Niet te luidruchtig. Het swingt. En het is gewoon heerlijk om elke keer naar dit soort muziek te luisteren. Maar we gaan naar een andere soort. En dat is funk. En funk, heb ik vaak gezegd, dat is ook een jazz type. En wij houden van funk af en toe te draaien in onze blik. Daarom hebben wij een puikcombinatie Kia Mera. En zij gaan los in de Bill Withers compositie Ain't No Sunshine. Lekker solo trouwens van de Hammond organist. Helaas geen namen. En samen moet ik eerlijk zeggen, Kia Mera maakt een heel prettig geluid. Ain't No Sunshine.

New Orleans blijft een soort rode draad in onze uitzending. En om het te bewijzen, hier heb ik jazzvirtuoos op de viool, Stefan Grappelli, met zijn versie van Do You Know What It Means to Miss Orleans? Gewoon heerlijk en natuurlijk live gespeeld.

Dat was een stukje jazz en klassiek samen door Stefan Grappelli. Een combinatie van het orkest van Regé van Otterlo, de stem van Rita Reis, de piano van Pim Jacobs en een bossa nova van Gobim met de titel Dindi. Dit kan alleen resulteren in een schitterend stukje muziek. Nogmaals, hier is Dindi.

En dat was de heerlijke Dindy van Rita Reis. Ray Aubrey en technicus Willem ter Haar sluiten de blik af met een Ben Webster mopje, geblazen door Ben zelf. Hier komt hij met zijn late date. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
4: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïense drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom in deze uitzending van het programma Gospel Light met in het uur een Nederlands en Engelstalige lofprijs aanbieding. En in het tweede uur Christian Contemporary Music met in het eerste uur ook aandacht voor Hebreeuwse muziek in het uur. En straks is het tweede uur met Christian Contemporary Music.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En we beginnen Nederlandstalig in dit eerste uur. En zeker in dit eerste stuk van het programma beginnen we daarmee. Deze muziek is zeker de moeite waard om naar te luisteren. Blijf lekker luisteren de komende twee uur lang op jouw radiozender. En alles is terug te luisteren op www.gospelight.nl.

Een mooie opening van het begin is niet mooier dan te beginnen met dit over het gebed wat ook begint in diverse diensten. En dat begint dan met onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die trouw blijft tot de eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk wat zijn begon. Hand begon. Vandaag gaan we ook weer door naar Nederlandstalig. Daar blijven we nog even bij in dit eerste stuk van het uur. Luister naar deze muziek en laat je inspireren door de woorden van God.

Ik zal van me houden, was dat van Eline. Straks nog meer muziek van Eline, maar eerst toch het muziek van het Zonproject. Uw macht is groot, op Zon 93 gebaseerd. Dit is Gospelheid. Meer informatie en natuurlijk ook reacties zijn welkom, onder andere via www.gospelheid.nl of via de WhatsApp op 06 23 86 8334.

En Jorden, uw macht is groot. Een compositie op Psalm 93 van het Psalm Project. We hebben natuurlijk ook deze muziek van Eline. Ik zei het straks al, dit is muziek. Je mag ook verliezen. Je kan niet altijd jezelf winnen. En soms verlies je jezelf. En dan val je terug op het geloof in God. Laten we daar vanuit gaan. Dit is Eline met Je mag ook verliezen.

week van Eline. Waarin stond de tijd van straks het Bijbelvers van de week. Maar eerst nog dit nummer van het Psalmenproject. Ook een mooie om daar naar te luisteren. En aansluitend daaraan naar Deuteronomium luisteren over verbondenheid. Het Bijbelvers van deze week straks na dit prachtige nummer.

0: Vandaag lezen we Deuteronomium 29, vers 1 tot en met 14. Mozes riep alle Israëlieten bij elkaar en zei: toen we in Egypte waren, hebben jullie zelf gezien welke grote daden en wonderen de Heer gedaan heeft. Jullie hebben gezien hoe hij de farao, zijn dienaren en de rest van de Egyptenaren gestraft heeft. Maar tot nu toe begrepen jullie niet waarom de Heer dat allemaal voor ons deed. De Heer liet ons 40 jaar door de woestijn trekken. En toch raakten onze kleren en schoenen niet versleten. Al die tijd zorgde de Heer voor eten en drinken. Zo wilde hij ons laten zien dat hij onze God is. Toen we eindelijk hier aankwamen, werden we door twee koningen aangevallen. Dat waren koning Sihon van Gesbon en koning Og van Basan. Maar wij versloegen hen en veroverden hun land. Dat hele land is nu in het bezit van de stammen Ruben en Gad en van de helft van de stam Manasse. Dat heeft de Heer allemaal voor ons gedaan. Houd je daarom aan de afspraken die hij met jullie gemaakt heeft. Dan zal alles lukken wat jullie doen. Vandaag zijn jullie hier allemaal bij elkaar gekomen. Jullie staan hier voor de tent van de Heer, jullie God. Alle Israëlieten zijn aanwezig, de leiders van de stammen, de andere leiders en bestuurders, alle andere mannen en alle vrouwen en kinderen. En ook alle vreemdelingen die in het kamp werken om hout te hakken en water te halen. Jullie hebben gehoord welke afspraken de Heer, jullie God, met jullie gemaakt heeft. Vandaag beloven jullie hem om je aan die afspraken te houden. En jullie verklaren dat jullie het eens zijn met de straffen die daarbij horen. Vandaag wil de Heer van jullie zijn volk maken. Hij zal jullie God zijn zoals hij jullie beloofd heeft. Dat had hij ook al beloofd aan jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob. De Heer maakt die afspraken met jullie die hier bij elkaar gekomen zijn. En ze gelden ook voor jullie nakomelingen, de mensen die nog niet geboren zijn.
1: En dat is alweer dit Bijbelvers van deze week. En vandaar gaan we direct naar een Hebreeuws nummer. Het wordt gezongen door Ishai Ribol. En de tekst spreek ik niet uit, maar laat het vooral horen. In de verbinding met anderen in de wereld is het prachtige tekst.

En soms moet je geen woorden gebruiken, maar muziek als middel met woorden daarin. Dit lied was ook aangevraagd door iemand. En vandaar dat deze ook uitgezonden werd hier in dit programma. Dit is weer Nederlandstalig. Straks hebben we natuurlijk ook meer Engelstalig. En we gaan terugduiken in het verleden met muziek van de jeugd met de opdracht.

Jordan Love, That Doesn't Fade. En vandaag gaan we terug naar het verleden. Muziek van Jeugdige Opdracht. Het gaat over de heiligheid van God en het komt uit de jaren 70 van de langspeelplaat.

Je hoorde Your Kindness. Vandaag gaan we nog één keer terug naar Jeugd met de opdracht van de langspeelplaat. Een prachtig nummer. En daarna God regeert in het huis van Charlotte Jordaan en In Salvation. Maar eerst deze van Jeugd met de opdracht.

En zo is het maar net. Als je luistert naar zijn stem, dan kan hij die dingen veranderen. Ook het beter maken van je leven als je op hem vertrouwt. We hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. We gaan even terug naar de bakermat van de gospelmuziek. Voor mij persoonlijk in het theater De Lampengiet in Veenendaal. Liefde van Roos Klissen werd er daar gezongen door Roos Klissen.

Het lied over de liefde, en dat is zeker voor mij een belangrijk lied geweest, wat ooit werd opgevoerd in een lampengiet in Veenendaal. En daarbij dacht ik toen, dit is een lied. Niet alleen maar zomaar over de liefde, maar over de liefde tot God en de naaste als jezelf. Dit is Loof de Heer en straks hebben we nog muziek van Christian Voort met Israël Leeft. Dat in dit uur en straks in het tweede uur Christian Contemporary Music. En in het tweede uur van het programma natuurlijk heel veel variatie daarin.

En wij gaan er zometeen met twee nummers. Al is Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. En eindigen met Israëlief van Christian Verwoerd. En uiteraard zijn we daarna weer terug in het 10 uur straks na het nieuws.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis.

En je bent terug bij het tweede uur van het programma Gospelheid. We beginnen muziek van Denise Williams met I Believe in Miracles. Wil je reageren op het programma? Dat kan op 0623-868-334. Dit is het tweede uur van het programma Gospelheid. En dit is Denise Williams met I Believe in Miracles. Mijn naam is Erik Velters voor dit programma Gospelheid. Nog het komende uur te beluisteren.

En begonnen Engelstalig in dit tweede uur. Doen we dat normaal gesproken ook eigenlijk alleen maar Engelstalig. Maar toch nog schakelen even terug naar het eerste uur. Want daar hebben we ook aandacht voor Nederlandstalig. En vandaar dat we daar even op doorborduren met dit nummer.

En we moesten deze even draaien, dicht bij u. Onder andere van Eline en Rijer samen. Dit in de tweede uur dus. Wij gaan weer over tot de orde van de dag in de tweede uur. Dit is muziek van Margaret Becker. En zij zingt het nummer True Devotion. Dit is Gospel Lights. Reacties zijn welkom op 06-23-86-8334.

En de muziek was van Margaret Becker, True Devotion, terug te vinden op het album Wow 1999. Alweer uit het verleden, ook Gospelite behoort er alweer bijna tot het verleden. Maar ook nog steeds gaan we door in het heden met ook nieuw muziekje op de draaitafel. Love God is het volgende nummer, dat hoor je hier in het programma. Nieuw en oude nummers. Straks onder andere Evelyn met Tessa White to Love. Reacties zijn welkom op 06-23-86.

En dat was de nieuwste muziek van Great Eternity Love God hier in de programma Crossplay. Nieuwe en oudere releases. Ook deze is wat ouder, maar nog steeds een prachtig nummer om daar naar te luisteren. Ook gecoverd door Ralf van Malen. We hebben het dan over muziek van Evenal met Testify to Love.

de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

En van die muziek gaan we door naar een lekker nummer uit het verleden. Het is muziek wat standaard niet zo vaak op de draaitafel hebben klaarstaan. Building 429 met Glory Defined.

En de muziek was live opgenomen in Jeruzalem met muziek van Joshua Aaron. Het lied heet Zion. Vandaag gaan we terug naar muziek. Ook nieuwe muziek van Phil Wickham en Crowder. Het heet It Is Really Is Amazing Grace. Dit zijn Phil Wickham en Crowder samen met dit prachtige nummer. It Really Is Amazing Grace. Hier in het programma Gospelite.

En zoals je hoort is de instrumentale versie van dit nummer prachtig natuurlijk om te horen. Straks dan doen we zeker de vocale versie ook nog van dit nieuwste nummer van Phil Wickham en Crowder samen. Maar soms een momentje van rust ook wel even lekker in de tijd. Van veel geluid, lawaai en soms ook even gewoon rust met een stukje muziek.

Magic on the Weekend en Crowd was dat met It Is Really Amazing Grace. Dit is het programma Godspleit met dus veel muziek. En dat hoor je natuurlijk ook weer terug op de draaitafel. Met muziek ook uit het verleden en natuurlijk ook recentere muziek. Dit is muziek van Sarah Gross en het heet The Word.

En de muziek die je hoort, dat is van Sarah Cross met The Word. En dan hebben we het over het woord van God natuurlijk, daar gaat het over. En als je kijkt in de geschiedenis, dan loopt zo'n lijn van de geslachten door de geslachten heen met het boodschap, met de boodschap van het evangelie. En dat stamt al van de tijd dat mijn bedovergrootvader een best wel prominente dominee was in diverse plaatsen in Nederland. En daar deze woorden ook op de kansel uitsprak. God can change you. Dit is muziek van Great Eternity. En het komt van het album Love God.

De nieuwste muziek is van Eternity met God Can Change You hier op de draaitafel. Nieuw en oudere nummers natuurlijk in dit programma. Ook deze muziek, dat is praise muziek die eigenlijk in het eerste uur trouwens hoort, maar nu ook een keer op de tweede uur. Shout to the Lord, Darlene Zeckage, Stacey Winans van House Worship met Shout to the Lord.

En de muziek die hoorde was van Darlene Jacket, CC Winans met Shout to the Lord. En dit komende weekend is een belangrijk weekend. Joden vieren dan het Shavuotfeest met onder andere taart. Maar dan niet gewone taart, maar dan op basis van melkkost. En zij denken aan het geven van de 10 geboden op de berg Horeb. Een belangrijk feest dus in de Joodse kalender. En wij, nou ja, goed, de christenen in ieder geval, die vieren dus het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. We gaan naar Hebreeuws. Bijna aan het einde van deze uitzending van het programma Gospelheid gaan we daar naartoe. En dat is Adonai, Psalm 113. En daarvan in het Hebreeuws en een deel Arabisch.

En hoewel niet helemaal gebruikelijk, gaan wij toch langzaam afsluiten met dit programma van Gospelheid. Met deze Brielse klanken. Ook weer uniek, want dat hoor je niet over op de Nederlandse radio. En dat maakt dit programma zeker tot een uniek programma. En een uniek stukje in de geschiedenis en de wereld om ons heen. Ik ga van je afscheid nemen. Wij gaan eruit met Point of Grace. En Whiskey samen met I Believe. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
5: AE Radio.
6: Charge World draait om de wereldhits.

0: De wereldtweede nummer 1 vandaag in 1989 was van Madonna en Express Yourself. En daarmee stoten ze zichzelf van de nummer 1 af. Want vorige week nog in 1989 was Madonna met Like a Prayer de wereldwijde nummer 1.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart World Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met laat dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met als een van de nieuwe binnenkomers het album van Olivia Rodrigo. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Italië. En daar is een grote hit Ossession van de Italiaanse rapper en zanger Sumura Jai. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Spanje.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Spanje. In Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje, is een land in het zuidwesten van Europa. Met meer dan 50 miljoen inwoners. En de hoofdstad is Madrid. Het land beslaat grofweg 80% van het Iberisch Schiereiland. Buiten dat horen ook de eilandengroepen de Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan en de Spaanse enclaves in Noord-Afrika bij Spanje. En Spanje is een divers land met uiteenlopende culturen, talen en eetgewoonten en klimaat. Het land varieert van de vissersdorp in Galicia tot het nachtleven van Madrid. Van de toeristische kusten aan de Middellandse Zee tot het flamingo-dansen van Andalusië. En de euro is sinds 2002 de Spaanse munteenheid. En dan de muziek, en die is vooral in het Spaans, met als opkomende hits op dit moment Una Más Mal van Mike Towers. Maar de absolute nummer 1 is in Spanje momenteel La Gracia van Quevedo en Elvis.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar is dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er slechts één track verdwenen is. En dat is de classic hit van Michael Jackson, Human Nature. Na 3 weken en 23 punten staat hij buiten de top 30 deze week. Dat betekent dat de tussenstand van de voorlopige jaar top 3 nog steeds hetzelfde is. Dus op nummer 3 staat Upper Light van Taylor Swift met 303 punten. Op nummer 2 met 376 punten is Ordinary van Alex Warner. En op nummer 1 zijn blijven staan met 328 punten Dave & Tams en Rain Dance.

0: Bumper.
1: Het is tijd om in deze Chartworld in de nieuwe weeklijst van de Charts en Top 30 te gaan duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met de eerste en enige nieuweling, kan ik je zeggen, op nummer 30, Sarah Lawson en Midnight Sun. Chemical Brothers Go, die gaat van 27 naar 29. En Ray met Where Is My Husband, die gaat onderuit van 21 naar 28. 23 naar 27, ook omlaag Bruno Mars en Risk It All. En omhoog van 30 naar 26, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
2: Chartrun, nieuw, nummer 30.

0: Magnetic. American Girls van Harry Styles, die blijft staan op 24. En Taylor Swift met de Fat of Ophelia, die gaat van 20 naar 23 omlaag. En omhoog van 26 naar 22 gaat Malcolm Todd en Earrings. En Bieber Rexha en Fateless, vorige week waren ze nog de hoogste nieuweling op nummer 19. En deze week zakken ze terug naar nummer 21 met New Religion.
1: Chartrun. Top 25.

0: Album top 10.
1: Met 3 stijgers, 2 staanblijvers, 2 zakkers en 3 nieuwe bij de bovenste 10. En dat ziet er als volgt uit deze week. Van 8 naar 10 gaat Harry Styles en Kiss All Time Disco Occasionally. Nieuw op nummer 9 is Olivia Rodrigo en She Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is de titel van haar nieuwe album en is binnengekomen op 9 deze week in de wereldwijde album top 10. Van 10 naar 8 gaat Bad Bunny en De Terre Mas Foto's en een re-entry vinden op nummer 7. Daar staat Ellen Langley en Daddy Long. Noah Kahn en The Grey Divine gaat van 5 naar 6. En BTS met Arrogant die stijgt weer opnieuw door van 9 naar 5. En ook van 6 naar 4 hebben we een stijger te melden. En dat is Olivia Dean met The Art of Loving. De hoogste nieuweling dan op nummer 3. En dat is Niall Horan en Dinner Party. En Drake met Iceman. Die blijft staan op nummer 2. En ook de nummer 1 is net zo 1 gebleven als vorige week. En is nu voor de 4e week de wereldwijde album nummer 1. En die komt op naam van Michael Jackson en Thriller.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

met op 20 van 18 Dominic Fick en Baby Doll. Homewrecker van Sober, die gaat van 17 naar 19. En Another 45 Ultra en Talk To You, die stijgt door van 25 naar 18. K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en Golden, die zakken van 16 naar 17. En ook omlaag van 14 naar 16, Olivia Dean en Man I Need.

met op 15 bleef staan Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Drake en Jenny die zakte van 7 naar 14. En Tame Impala en Jenny met Dracula die blijven staan op 13. Olivia Rodrigo en The Cure die daalt uit de top 10 en gaat van 8 naar 12. En ook uit de top 10 gezakt van 9 naar 11. Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
5: A1 Radio.
6: Dit is Chartworld.

0: vandaag, maar dan in 1989 steeg No More Boleros van Gerard Joling van 7 naar de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Mexico en is die van wereldreiziger Andries Bik.

0: Chart World. Hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Camille en Nu dat je weg bent. En dat neemt een sprong van 16 posities. En komt deze week terecht op de 30ste plek. Komende van 46. En verderop in de top 25 stijgen door Jennifer Lopez en David Guetta. En hun track Save Me Tonight stijgt van 35 naar 25. Cameron Watkins en Kingdom of Fear, die is doorgestegen van 19 naar 11. En dan komen we alweer aan in de top 10. Met daarin op nummer 9 van 20 Shakira en Bruna Boy en Die Die Die. En de snelste stijger van vorige week, toen stegen ze van 26 naar 6. En nu gaan Arjen Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud omhoog van 6 naar nummer 4. En de hoogste nieuw binnenkomer, en die heb ik ook net voor je gedraaid, is op 23 Lost Frequency en Live It All.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met in de spotlights Olivia Rodrigo en Shakira. Met op 54 van 73 Shakira en Hips Don't Lie. En ook Waka Waka is weer opnieuw binnengekomen in de Duitse single top 100. En eindelijk na een bescheiden start zit ook Mr. Know-It-All van Teddy Swings weer in de lift. Het stijgt van 60 naar 49. Huggle en Soldo in hun zomertrack Jamaican. Die verplaatst zich van 46 naar 37. En op 34 komen we tegen van een Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dus dat is een behoorlijke vrije val die Taylor deze week heeft gemaakt daar in Duitsland. En dan het succes van Olivia Rodrigo. Stuk voor stuk staan alle albumtracks van haar nieuwe album genoteerd in Duitsland. Met als hoogst genoteerde The Cure op 12, 10 Drop Dead. En die stijgt zelfs door van 22 naar 10. En Stupid Song, dat is de hoogste nieuwe comp in Duitsland deze week. En dat is dus ook een track van Olivia Rodrigo. En die staat nieuw op de zesde plek. En van de Duitse singletrack top 100 gaan we over naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 31 Alex Horner en Passenger. En verder stijgen Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Het gaat van 35 naar 29. En ook I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Die schiet door van 27 naar 19. De snelste stijger is Zandloopster van Robert van Hemert. Hij knalt door met een superstip van 31 naar 9. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland, met daarin dus een nieuwe nummer 1. Want wat ik, zoals ik je net al vertelde, heeft Taylor Swift een vrije val gemaakt van 1 naar 34. En dit is de top 3. Met op 3 blijft staan Kilimanjaro van Summer Cam en Billie Joe. Shakira en Bruna Boy die nemen met hun WK-song Die Die Die een sprong van 11 naar 2. En de Duitse song die op verschillende platforms viral gaat en zelfs is binnengekomen in de tipparade. Kitchen Krieg with Blumengarden en Scherenband en Get Genoeg. Die stijgt van 8 naar nummer 1 daar in Duitsland. En dan de top 3 van België met op 3 van 2 Olivia Dean's So Easy to Fall in Love. Alex Horner's Fever Dream, die zakt ook van 1 naar 2. En Sober's Homewrecker, die gaat van 5 naar nummer 1 in de ultratop van deze week. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40 met op 3 van 2 De Wassa en Magnetic. Shakira en Bruno Boy en Die Die Die, die stijgen van 5 naar 2. En Justin De Wild blijft met zijn meezingen van dit moment Cherryo. Nu voor de vierde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World Surprise Track.

0: my soul.
1: Charge World, nieuwe muziek.
2: En nieuwe muziek van een bijzonder duo Snoop Dogg en Chaka Khan. Hun nieuwste track heet Boogies in My Soul. En daarvoor zat de surprise track en dat is Timeline Is It Love. Wat terug te vinden zal zijn op haar nieuwe album A-Pop. En dat verschijnt op

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het gevolg van de Chartsen top 30. En we zijn aangekomen in de top 10. Met daarin 3 staanblijvers, 3 zakkers en 4 hardlopers. Met daartussen ook nog de wereldstijger. Dit is het top 10 overzicht van deze week. Ellen Langley en Chosen Texas, die blijven staan op 10. Van 12 naar 9 opnieuw omhoog Michael Jackson en Beat It and Drop Dead van Olivia Rodrigo gaat van 4 naar 8 omlaag. Ook omlaag van 5 naar 7 BTS en Swim. En omhoog van 11 naar 6 Bruno Mars en I Just Might.
2: Chart Run.
3: Chart Run.
2: Top 10. Nummer...

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op nummer 5 van 1 Ariana Grande. En Hey That I Made You Love Me. Het daalt dus van 1 naar 5. En omhoog van 6 naar 4 gaat Alex Warner en Viva Dream.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week slechts 1 nieuwe. En dat is direct op nummer 30 Sarah Lawson en Midnight Sun. En dan de hardlopers. En die staan deze week kriskras in de lijst genoteerd. De eerste hardloper is op 26 van 30 Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Ook de breaking Malcolm Toss zit in de lift. Met zijn song Earrings gaat hij van 26 naar 22. En gestegen naar de top 20 is het Nederlandse DJ en producers duo Another. Hun hittrack van dit moment die stijgt door van 25 naar 18. Michael Jackson's classic album Thriller is nog steeds de wereldwijde nummer 1 op albumgebied. En de song Beat It die gaat in zijn zesde week weer van 12 naar nummer 9. En een classic is ook zeker I Just Might van Bruno Mars. Hij stijgt weer de top 10 in. Vorige week nog 11 en nu naar nummer 6.
0: Chartrun.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits die komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 blijven staan Michael Jackson's classic hit Billie Jean. Op nummer 2 zijn ook blijven staan Shakira en Bruna Boy met het themalied van het WK voetbal van dit moment. En dat is Die Die Die. En ook deze week hebben we een stijger, een gigantische sprinter kan ik je zeggen. De wereldstijger van is deze week naar de eerste plek gestegen. Vorige week was dat Hey That and Made You Love Me van Ariana Grande, die toen nog doorsteeg van 20 naar nummer 1. En deze week is ze teruggezakt naar nummer 5. En de nieuwe wereldwijde nummer 1 is de nieuwe song I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het gaat als een komeet van 22 naar nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Een hele goede dag mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Kolom. De laatste keer waren wij onderweg op de Pacific Ocean naar Frans-Polynesië. En ik kan jullie vertellen, we hebben het gered. Met Gods gratie hebben wij het in één stuk gered. De boot is heel, de mensen zijn heel. Wij zijn na 24 dagen en 19 uur aangekomen op Nico Huva. En dat is dus 3000 nautical miles van Mexico naar Frans-Polynesië. Eén groot avontuur met een heleboel gevangen vis en een heleboel gebroken spullen. Nou, we kwamen aan en we zijn gelijk gaan slapen. Ik denk dat iedereen 24 uur geslapen heeft. Een hele mooie baai. Heel druk, dat wel. We kwamen in een klein baaitje aan waar 30 boten lagen geankerd. En daar deden we een soort van stoelendans. Bij elke golf en elke windvlaag lagen de boten de andere kant op. Maar hey, dat kon de pret niet dekken. Wat een mooie omgeving. Het bestaat dus uit een vulkaangroep eilanden, wat gigantisch groen is. Dat komt omdat het vooral heel veel regent. Maar het is wel een prachtig zicht. Dit is echt gewoon Jurassic Park om te zien. We worden omgeven door vulkanen, hoge groene bergen, een heel klein vissersdorpje. En we kunnen dus helaas hier niet zwemmen waar we liggen. Er is hier vorige week iemand gepakt door een haai en 3 weken geleden. Want de vissers die maken hier namelijk naast de boten hun gevangen tonijn schoon. Waardoor deze hele baai vol zit met haaien. Nou, met de dingie naar de kant en zorgen dat we er niet afvallen, zijn we de volgende dag heerlijk naar het strand gegaan. En we hadden gelijk mooie golven. We hebben de hele dag in het water gelegen. Wij hebben gebarbecued op het strand. En de volgende dag zijn we inwezen checken. Want het inchecken op de eilanden is meestal heel lastig in andere landen. Je moet naar de douane, je moet naar de immigratie, je moet naar de customs, je moet naar de port captain. Maar hier scheen alles in één huisje te zitten. En zo gezegd, zo gedaan. We gingen naar dat huisje toe. Van tevoren op internet, op een Franse website aangemeld dat we aan zijn gekomen. En je gelooft het niet, we stonden met 10 minuten weer buiten. Inderdaad, gewoon 2 officials, that's it, that's all. Zetten een stempeltje neer, kijken in je paspoort en we mochten weer gaan. En echt, mensen, wat is dit alweer een avontuur. Chris besloot na 3 dagen van de boot te gaan, want die miste zijn vriendin. Dus die is eigenlijk gelijk naar Tahiti gevlogen. Heeft in Tahiti een week gesurfd en daarna door naar Canada, naar Semaisi. En Jip en ik die hebben nog heerlijk samen de afgelopen weken gereisd. Jip is eergisteren vertrokken. Die is vertrokken naar Tahiti om vanuit daar door te vliegen naar Hawaii. Vanuit door te vliegen naar Japan. En die zit nu in Tokio, mensen. En ik ben weer helemaal alleen op de boot. Nou, dit hier is ook weer een avontuur. Want ik heb eergisteren, vlak voordat Jip vertrok, heb ik een gigantische tonijn gevangen. Een gigantische van 50 kilo, mensen. De grootste tonijn uit mijn leven. 50 kilo, schoon aan de haak. Een yellowfin tuna. Nou, yellowfin verkoopt ongeveer voor €55 per kilo. Dus dit was gewoon een visie van ruim €1000. gefileerd dan, hè? Want je houdt van de 50 kilo, hou je ongeveer 15 à 20 kilo over. Nou, voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar de afgelopen weken bezig met reparaties. Alles wat stuk kon gaan aan de boot gaat stuk in zo'n oversteek. Je bent gewoon 24 uur per dag aan het schommelen, dus dat heeft een zware tol. Maar tussen het repareren door zwem ik hier op het nieuwe eiland Hukuaya. En daar zwemmen dus alleen maar haaien, roggen, manta's. Maar dat vind ik niet erg als ik een duikbril op heb. Dus echt mensen, kijk even op mijn TikTok. Je ziet mij zwemmen voor het eerst met mooie black tip sharks. Gigantische manta's. De natuur is hier onbeschrijfelijk mooi. Maar daar vertel ik jullie volgende keer meer over. Ik zeil hier van eiland naar eiland. En over 3 weken komt mijn lieve Mexicaanse vriendinnetje aan. En dan gaan we 2 maanden samen reizen. Eens kijken hoe dat gaat, mensen. Voor het eerst in mijn leven 2 maanden op een boot met een vrouw. Maar dan wel in het paradijs. Maak er een mooie dag van, mensen. En ga reizen. Ik zeg altijd, de wereld is een open boek. En degene die niet reizen, lezen maar 1 bladzijde. Ga reizen, mensen. Er is zoveel moois te zien.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden daar is de linkerrijstrook dicht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je 5 tot 10 minuten bij je reistijd tellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Bestem.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze bezig aan de weg. De linkerrijstrook is daarom dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N307, Horen richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad is je vertraging meer dan een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: But you're just a boy.
1: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
4: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Staat in de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Reken 10 tot 15 minuten extra tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted Too Pretty.

Voor de Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind. You told me.

Met de meest recente hitsingle voor Casey Musgraves, nou Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. It's from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Naar nummer 18, Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had, kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Ella Langley en Morgan Wallen.

Nummer 12, Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on, Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country. Tot zo!

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Meghan Moroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your Wild.

nummer 3 Country Airplay uit 2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en Del.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10. Net Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Truck Around. En 3 is een zittenblijver. Hate How You Look en George Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her en Ella Langley.

for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew in Holding It Down. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Luisteraars allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er. Tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 op z'n Hollands. En luisteraars, u kunt er natuurlijk aan meewerken als u dat wilt. En voor al uw groet en verzoek. Dan moet u even bellen naar 033-246-0101. 033-246-0101. En dan gaan wij eens kijken of we de muziek erbij kunnen vinden. Dus 033-246-0101. Ja, een analyse is er ook, dus dat komt helemaal goed. En ja, het is vandaag vaderdag. Voor diegenen die het wel of niet gemerkt hebben. Het is echt vaderdag vandaag. En voor alle vaders die we hebben in Nederland, draaien we de volgende muziek.

Nou, gelukkig is het weer opgetrokken, dus we hoeven allemaal niet meer bang te zijn. Hè? Maar ja, het blijft Nederland natuurlijk. Hè? Maar goed, luisteraars, u kunt ze doorbellen, uw groeten en verzoeken. Vanuit een subtropische studio natuurlijk. 033 246 0101.

heb getwijfeld over België. Ja. Nou, dames en heren, ja, alle luisteraars bij elkaar. Het is hier lekker warm. Ik denk dat het hier zo rond de 35 graden is. Dus ik zit bijna hier achter de knopjes met de zonnebril op, hè. Ja. Maar goed, blijf ze door bij uw groeten en verzoeken op 033 24 60101. En geniet nog even van het mooie weer.

Ja, luisteraars, het is lekker warm hier. En u kunt ze bellen als u lekker buiten zit met uw drankje. Naar 033 246 0101.

En luisteraars, de volgende muziek die wij gaan draaien, die is bestemd voor Sabine, Herman en Anneliese. En dan krijg je samen aangeboden van Evelien. En hier is de Woonboot.

Tot de morgen met mij. Op nummer 6, Walter Kroes met Ik doe wat ik wil. Op nummer 5, Mart Hoogkamer met Diamanten Ring. Op nummer 4, Frans Duits en Donnie met Jong en Dom. Op nummer 3, Gerard Joling, Niet voor één keer. Op nummer 2, Lil Kreine en Samuel Welten met Maak me nou niet gek. En op nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.

Hij staat nog steeds op nummer 1. Jawel, Justin de Wild. En Cheerio. En ook natuurlijk, deze week werd het natuurlijk weer samengesteld en gepresenteerd door Anneliese.

0: 90.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: was dat, maar nu krijgen we veel belangrijker nieuws. Want volgens mij heb ik iemand aan de lijn die gaat ons vertellen wat wij aankomende weken kunnen eten. Klopt dat, Evelien?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, precies. Nou, dan hebben we in ieder geval de juiste persoon aan de lijn. En vertel eens, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Wat bontjes met sucadelapjes.
0: Ja.
1: En dan sla met ui en ei. En wat je er nog meer in wil.
0: Ja, sla is met dit weer wel lekker natuurlijk. Lekker fris, hè?
1: Ja, daarom. Met de slavinkje.
0: En dat doe je in een slavinkje erbij?
1: Ja.
0: Als vlees, oké. Nou, dat klinkt eigenlijk wel heel aannemelijk. En dat andere was een sucadelapje, zei je, met boontjes, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat ik voor de sla ga. Maar en jij, Evelien? Of Anneliese?
2: Dan ga ik voor het slavinkje.
0: En jij, Evelien?
1: Ik ga ook voor de sla, met het slavinkje.
0: Dan blijft er toch iemand zitten, zeg maar, met die boontjes.
1: Ja.
0: Dat worden dan weer rare snijbonen, zeg maar.
1: Zoiets, ja.
0: Nou ja, met dit weer is het natuurlijk lekker fris om een sla te eten. Dat is zo,
1: ja,
0: ongetwijfeld.
1: Het is wel heel erg extreem eten.
0: Ja, precies. Nou, maar als we dat naar binnen werken, wat is dan ons toetje?
1: Nou, yoghurt met aardbeien.
0: Ja. Hollandse aardbeien, ja. Hollandse aardbeien. Ja.
1: Ja, ja. Ja, en ananas.
0: En ananas, oké. Okay. Maar dan vers ananas of uit een blik?
1: Ja, nee, wel vers.
0: Ja, precies.
1: Dat is lekker.
0: Ja, en dan is ze natuurlijk wel wat zuurder, maar wel wat lekkerder ook, hè?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Nou, helemaal goed. Ja, ik bedoel, kun je het dan wel een beetje uithouden met dit weer?
1: Jawel, voor de waaien zitten en verder weinig doen.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat ook wel het slimste is. Ja, ja, ja.
1: Ja, hè?
0: Ik was gisteren, ja, ik was gistermiddag nog even aan het werk. Nou, je kon bij mij alles uitwringen.
1: Ja, dat zal wel.
0: Dus ja, ik kan er
1: eigenlijk
0: niet...
1: moet je niet veel doen met dat hete weer.
0: Nee, hè? Nee.
1: Maar soms ja, soms moet je, hè?
0: Ja, inderdaad. Soms dan word je opgeroepen voor bepaalde dingen, zeg maar. Dan krijg je dat.
1: Ja.
0: Maar goed, nou, dank je wel voor je toelichting. En we gaan er zeker deze week van smullen. Heb je er nog iets aan toe te voegen misschien?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Een tussendoortje bijvoorbeeld, ik zeg maar wat.
2: Lekker ijsje.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, ja,
0: ik zat er een beetje,
1: hè,
0: op aan te sturen.
2: Zo'n lekker perenijsje.
0: Oh, ik hoor hier een perenijsje. Wat voor ijs vind jij lekker dan, Evelien?
1: Nou, ik wens eigenlijk alle ijssoorten wel.
0: Nou, ik ben voor het soft ijsje eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook wel lekker.
0: Ja, hè. Hoewel, zo'n perenijsje is ook wel lekker met dit weer, hoor. Dat moet ik wel zeggen.
1: Ja.
0: En,
1: een ijsje met aardbeidjes.
0: Ja. Ja.
1: Ook lekker.
0: Aardbeienijsje of ja.
1: Ja.
0: Of hoe heet het?
2: Je hebt ook watermeloenijsjes, ja? Ook heel erg lekker.
1: Nee, daar ben ik niet zo gek van.
2: Nee. Ja, maar die zijn wel lekker.
1: Ik ben ook niet zo gek op watermeloen, dus.
2: Ah, oh, ja, dat verklaart een hoop.
0: Ja, dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja.
0: Dus jij hebt niet zo'n grote rode rakker in huis, zeg maar.
1: Nee. Nee.
0: En ook geen Galia meloen? Ben je er ook geen favoriet van?
1: Nee.
0: Nee, je bent niet van de meloenen, zeg maar.
1: Nee, helemaal niet.
0: Ja, het was gewoon weer een open vraag natuurlijk. Die kun je van mij verwachten. Nou ja, goed, in ieder geval, dank je wel voor je toelichting. En ik denk dat we voor het ijsje tussendoor gaan, Evelien.
1: Ja, lekker.
0: Helemaal goed. Nou, dank je wel voor de toelichting en tot volgende week, hè.
1: Ja, tot volgende week. Doei, doei.
0: Doei, doei. Ja, en dat was natuurlijk Evelien met de groente- en vleestip van deze week. Heb jij nog iets er aan toe te voegen?
2: Ja, ik ben gek op watermeloenen en galliameloen.
0: Ja.
2: En ook die honingmeloen vind ik ook lekker.
0: Ja, toevallig heb ik vandaag nog watermeloen gegeten. En dat was ook galiameloen. Maar watermeloen vind ik dan lekker wat natter, zeg maar, als de galiameloen.
2: Ja, maar die watermeloen, dat is het nadeel dat er altijd die pitjes in zitten.
0: Dat is het enigste nadeel, ja.
2: Dus dan moeten we weer pitjes spugen.
0: Zoiets, ja. Een beetje uittuffen heet dat. Mm-hmm. Ja, dat is het enigste nadeel. Maar watermeloen is wel
2: het lekkerste.
0: Is ook
2: heel lekker.
0: Heel vochtig. En. Ja. Nee. Nee, oké. Okay. En ja, de soft ijsjes. Waterijsjes wil natuurlijk ook met dit weer, hè? Ja, dat raak je niet.
2: Zeker. En die zijn ook weer ietsjes gezonder, hè? Dan, ja,
0: dan raak je niet aangesleept natuurlijk, hè?
2: Ja. Ze waren bij een bepaalde restaurant vandaag. Met die mooie gele bogen was het ijs uitverkocht.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Een restaurant met gele bogen?
2: Ja.
0: Ja, ja. Bij die hoge bomen bedoel je?
2: Ja.
0: Nou, dat maak je dus niet veel mee, hè, dat het ijs.
2: Nee, het was echt uitverkocht. Ik denk, oh, oké. Okay. Nou, ja. Daar fietsen we even door.
0: Hier in Nijkerk? Of
2: ja.
0: Wat? Want dan
2: ja.
0: valt me dan weer tegen.
2: Ik kwam uit de polder fietsen. Ik denk, nou even op de terugweg lekker een ijsje scoren. Maar dat ging niet lukken. Toen moest ik even doorfietsen.
0: Helemaal geen ijs?
2: Nee. Dus ik ben doorgefietst en toen heb ik van dat lekkere schep ijs gehad.
0: Oh ja, ja.
2: Ook lekker.
0: Gelati.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, ja. Nee, helemaal goed. Nou, dank je wel voor de toelichting. En wat gaan wij doen? Wij gaan natuurlijk een muziekje draaien, want... Ja, eens even kijken. En ik krijg het papiertje. Want we krijgen van Henny krijgen we natuurlijk een plaat aangeboden. En het is bestemd voor het hele team van het Sneeuwbaltrio.
3: In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuurt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

Nou, dat was hem dus, ja, de muziek natuurlijk van het Sneeuwbaltrio. Dat was hem, ja. Dankjewel, Henny.

Hoi. Is het die nou weer op de achtergrond mee te zingen? Dat wil ik helemaal niet. Deze muziek. Dit. Die wilde ik horen.

Goed, luisteraars, ja, je hebt van die dagen, dan heb je dit gevoel erbij. Even kijken, krijg ik hem aan? Zo.

En luisteraars, de volgende muziek die wij gaan draaien, die is bestemd voor Henk Schouten, krijgt hij aangeboden van zijn moeder. En natuurlijk beterschap, en voor jou de volgende muziek, hè?

en de volgende muziek die wij gaan draaien, luisteraars, die is bestemd voor Adrie, Nancy en de kleine jongen. Je krijgt ze aangeboden van mevrouw Schoten. En natuurlijk van oma, is hier Andreasus.

het leven. Dus lief.

En ze dan, ja. Mevrouw Schout, sorry hè, maar Adrie en Nancy was de plaat van bestuld met de kleine jongen. Dan zeg ik het helemaal goed. Maar mevrouw Schouten, natuurlijk beterschap. En ik heb wel wat leuks voor je opgezocht qua muziek.

Je bent te gek. Eens even kijken. Wat ga ik doen? Dan ga je eerst nog een stukje muziek draaien, want we krijgen zo nog een klein stukje. Ja, hè? Ja. Maar deze is ook wel leuk.

Goed, luisteraars, dat was hem dan weer voor vandaag. Maar weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer tussen 7 en 9. Heel veel plezier deze week. Bye bye, zo zei, en tot de volgende week. Hoi.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. En favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. En de ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. En een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Kees.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1